Nu wil we terug naar den tekst gaan. Daniel, dat vierde kapitel, en den vierde bet negende vers. Ik, Nebuchadnezzar, wie in mijn huis, ganz makkelijk, en ik weer wohlhabend, en ik zag een droom, en ik angst mij zeer, en mijn gedanken, en mijn bad, en de visionen, en mijn kop, troubelde mij. En zo moog ik een bevel al de wijze mannen in Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openbaren wat de droom meent. Dan kwamen de stierenchickers, de Chaldeeën en de voorzaaiers naar mij, en ik vertelde aan den droom, aber zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Aber te laatst kwam Daniel ver mij, dem sie nomen Belteschazer weer, nur dem Nomen van mijn Aufgott, en wem de Jest van dem Heilige Gott is. En ik vertaald am den Droom. O Belteschazer, de Meister van de Stierenchickers, wils ik weet dat de Heilige Gott zijn Jest en die is, en zijn Geheimnis bodert die, zei mij wat de Visionen van mijn Droom zijn, die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt, die ik had, als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, daar weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de vision, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had, nou dit, en hoe vaker hij de weer ik, oder mij, oder mijn, brukt. Ik wil hier een beet meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schiet houden. En waarde, dat is te zijn dat het een vorm weer, dat am eerstens zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos aan mijn oorje in deze wereld. En zo'n stoltheid brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, of ze zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in land, dat ze de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak, die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed ingeworden in de jaren en mijn predikzinnen. Ik heb eenmaal met mensen gered wie een zeligheid en dat ze zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. Overvorken, wanneer we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan en ze egel reden van ere goede werken, dan met eenmaal zeiden een je dat van al die goede werken die ze je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en inloten, dan zeiden ze, nou dan laat de Heer mij door de haal schikken. Mijn vriend, dat zijn schraadelijke gedanken, want dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat ze toch zo'n goede mensen zijn. Maar ze doen zich dan vergelijken met andere mensen, die slechter zijn als ze zijn, en meestens kan een mens wem vinger, die schlechter is als hij is, want hij meint me ook een stoot zeker maakt, jo? Aber daar worden veel stolte mensen in de hal zijn, is mij zo, en bloos doorwegen, dat ze niet toestonden willen, dat aan een radar veelt, dat ze zintelijke mensen werden, dat nemen lange stoot, en de bijzondere ervaring voor dem tenig Nebuchadnezzar, toestonden dat aan een radar veelt, en zo worden er veel zinnen. En ik wonder, wat ze dan denken worden, wanneer ze in een haal worden zinnen. En ze terugdenken aan de gelegenheden die ze houden Jezus aan te nemen en uit de haal te blijven. De rijke man.

Hij dacht nu, ob er dan vooral mag bij, dat zijn papa gezegd had, met al onze zorgen en met al onze fehlers, zijn we in hem haren komen en hij helpt ons. Hij knoeit zich aan en bid. Hij bid eerst mal om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven, want hij dacht zo ontevreden wezen weer. We hebben niet genoeg gewezen en leuk wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat wir schlecht von ihm gewesen. En er steht andere selbst zu leuven, hat er immer bloß gesagt, dat man ihm soll leuven geben. Hij bad ook, dat hij zo viel schlechte te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vergelogen. En je zegt, hij wordt voortkomen naar huis voren in de schuil. En hij wil überhaupt nicht naar huis voren. Hij had zo viel gelogen, dat we hem niet zo erschuld, dat hij zo schlecht gewesen wäre. En bid immer wieder, en bid, dat de Heer hem doch mocht en reine Tod geven. En dat hij doch ook kon een ander leven ontvangen. Dat hij niet meer brugt zo gastrig zijn. De klok wie al Eva 12. Als hij opjeet te beden. En ze dacht, nu moet ik mijn bak langzaam doorleien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht kommen die Arbeit all tidisch, und dann kann ich mir ins Verrutschlitten in der Schule fahren. So schläupe ich schon ein. Seine Sorge hat er alle dem Haaren aufgegeben.